Luister FM. Hoe verlang een mens dan zo na een wat jij dan niet ken? Hoe zing een mens dan huis toe zonder snaar of zonder pen? Ek kyk na jou, ek sien vrede. Ek kyk na jou en ek smile. Ek kyk na jou, dit is jou lewe. Sonder kind

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was jong. Maar die jaren van mij gekomen, op die wafel kreeg ik voort, langs die valrivier. Ik was dom. Niet gedenk ik zo wel terugkom, niet mijn tas gepakt, ik was op paard van alles af.

Marisol ga nog gaan. Voor die skare sal ek staan. Met my mic en my gitaar. Op elke stage in Afrika. Want een weemals in die onbaan.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Jou tussen die lakens raak

Jou triple L vandag en ek het sommer 4 liedjies daar ingegooi. Bartus se Besonders, Journey se Don't Stop Believing, Rian Benari met Myne en Duran Duran se The Wild Boys. Het is Duran Duran dag vandag, so hoe kom dan nou nie? Planet voor jy is, dis kwart voor 8, amper tyd vir julle verjaarsdag boodskap. Duran dag vandag, so hoe kom dan nou nie? Planet voor jy is, dis kwart voor 8, amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe hier op die pragtige, koelerige, bitterkoue maandag.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik kan niet denken wat je nog niet laat vallen van mij. Je ziet in wie ik nog altijd voor langer wou blij. Maar ik wonder of je ooit hier

er anderen die een bos vergeet. Ik op verdwaal, trap ik in mijn lint. Papegaai bond echo, kirang kirang mij.

0: Alright, Dylan, by jou voete lê en daarmee groet ek jou Etienne Kallet, staan by met die middag saam met sy resepte, lekker musiek en jou boodskappe. Het was lekker om saam met jou te kuier ook vandag. Sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Speel uit met Jackie Lou, Heinz Winker, Elvis Blue en die Kannie Worry soos ouder gewoonte. Lekker vrouwendag verder vir jou, geniet die vakantiedag in die geselskap van Luister FM, propvol vermaak tot vanmiddag. Natuurlijk die grootman Biknik op die Biknik Drive van 3 uur af en dan die Albertsbroers van 6 uur af. My kant af JK tot morgen. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westra Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Die klanke van John Fogerty met Up Around the Bend. Net voor het John Boucher met Trein en Rian Benani geef ons die vitamine C. En die tijd is so 18 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom. Bij die middag samen zijn natuurlijk Vrouwendag vandaag. Baie geluk aan al die vrouwen. Kom ons wens al die vrouwen een gelukkige Vrouwendag. Voor alles wat jullie voor ons mans doen. Ik weet sommer die mans en jullie vrouwen lekker bederf vandaag. Welkom jullie. En ek is natuurlijk Etienne en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my kollega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in 'n baie program. Ek hou vir Jacques weksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is natuurlijk nou 'n lui lekker maandag vir diegene wat by die huis is. Ai, julle geniet dit. En natuurlijk hier en daar is aan die mense wat werk ons hier by Luister FM werk natuurlijk, want ons hou vir jou geselskap 7 dae 'n week 365 dae 'n jaar. Nou vriende, vandag in kom Kaas Canaris, deel ek met julle heerlike en maklike kaas aartappel balletjies. Is nou heerlike, sal ek sê, peselhappie wat die ou nou so kan geniet as jy nou die rugby kyk. En ek was saterdag aand omtrent my naals afgekou met hierdie Argentinië bokke wedstryd. Op een stadium het ek begin wonder, maar nou ja, die man het om deur gedruk en ons het gewen en dis al wat tel. Wen bly 'n wen, soos ek sê. En hierdie kaas aartappel balletjies, julle is nou lekker peselhappies, ou nou so voor die TV sit en rugby kyk. En jy kan natuurlijk een lekker doopsausie saam met hom maak, soms so vinnig, soos een soetrissie saus met mayonaise, kan jy net nou so meng, en dan doop jy nou hierdie aartappelballetjies daar. Baie makkelijke recept, jylle eenvoudig, en natuurlijk heerlijk. Dan deel ek ook vir diegene wat nou lief is vir kool. Kyk, ek het nou al so paar koolrecepte met jylle gedeel, maak het hierdie heerlijke kaserige kool met spek bijgereg. Is een kool bijgereg wat ek vir jylle wil, met jylle wil deel vandag. Nou is een romerige kool bijgereg, wat jy nou spek, sampioene en een kaassaus met die kool meng. Nou, jy kan nou vir jouself dink hoe lekker kan een kaaserige kool, sal ek sê, bijgereg wees met nou so bietjie spek en sampioene ook by. En het is baie lekker saam met gekookte kos of sondagmiddag ete, perfect vir dit. Jy kan hom ook natuurlijk net so bedien, of jy kan vir een variasie kan jy die koolmengsel in die oond druk en net vir so paar minute bak met kaas wat jy boor strooi en om dan nou so ook bak. Ek hou van hom net so, maar elke hou het maar sy eie manier van maak. So ek deel vandag met hierdie kaserige kool met spek bijgereg vir die heerlijke sondagmiddag ete en dan so vir 'n peselhappie deel ek met jou hierdie kaas aartappel balletjies. Dis vandag kom by Kaas Canaris vriende, hy is op my Facebook blad Etienne Karlis op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 20 minute oor 12, jy is ingeskakel hier op die middag samesyn.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

Die klanke van Zanny Smoke en hy sê vir ons my Monica. Net voor het natuurlijk Bok van Blerk met, excuse, eerst Danny's wel, Bok van Blerk met Tanny Tina van Wyk. En in die buit sê vir ons, soen my glimlach tyd, so 22 minuut oor 1, goeiemiddag. En welkom as jy nou net ingeskakel het op hierdie leilekker maandag, natuurlijk vrouwendag wat ons vier. En ek hoop die manne bederf hulle vrouwe vandag. Ek seker of van hulle sal en ek seker of van hulle doen. Voor ek verder gaan, vriende, het is nou natuurlijk Augustus maand en is vrouwe maand. So vul een handsak en vul iemands hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef en een handsak is natuurlijk synonieme. Met vrou wees, ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Ons aflaaipunte is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

Rikanko van Johanie dat u blessie en sy geef vir ons die ware vriende. Net voor het Riek is nou met Rebecca en Rwanda Toy sê vir ons monumentaaltijd is so 17 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op hierdie lui lekker maandag vir diegene wat by die huis is. Ek seker al van, daar word nou maar so vierkie aangesteek. Het is ons nou maar vakantiedag. Mens werk ons nou maar eers morgen. So ek seker al van baie van ons mense. Kyk lekker vandag baie mense. Natuurlijk baie koud hier so in die luistreffing kontrein in die Ooskaap. Ek hoor die sneeuwval is groot so. Baie mense lê maar in die bed voor die kassie en TV kyk en geniet net die lekker afdag. En vir diegene wat nou werk, is nou maar ongelukkig een van die dinge. Ons moet nou maar by die werk wees. Ek geniet het om hier uit te saai vir julle hier by Luister FM vandag. En dinge gaan omtrent lekker. Nou vriende, as jy nou lus is vir lekker lach en eksklusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling Luister FM omroeper wat hulle alles aanvang, dan kan jy nou gerust dadelijk ons Luister FM se TikTok blad volg. Soek net at Luister FM live op TikTok. Dis waar jy nou al die snaakse video's die achter die skerms oomblikke en natuurlijk hoop een pretsel kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet het nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM live vandag nog en bring som jou vriende saam.

0: Daar zijn die klanken van Scallywag, but I know you're scared. En dit voor de Donan Yorka met de Maisie. En die Campbells geef ons die Perlemoon. Een speciale versoekie van Annie geweest. Ik weet soms, sy het om geniet. Tijd is so 20 minuten voor 3. So te sê, tijd om vir my om te groet. Big Nick staan al reg vir die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.
1: Luister FM.

jou ooit gewonder, wat is niks? En waar is nergens? Waar kom die westewind vandaan? En waar gaan die zon als het ondergaan? Is daar waar die stilte is, jou hoor laat suis? En jij vergeet van die wereldse gedruis.

Lawrence generaai. En selfs die skape aan de presie lei. Das niks wat lewe nie, alles is dood. En hoe ver moet mens rai, net vir gezondheidsbrood. Alles is kakerings van wit en zwart. Enigste teken van lewe is net een botel in die teerpad.

Goedenavond, het was Shai met Sight op Luister FM. Passengers, let her go. Kom, ons kyk verder naar jou boodskappe vir vandag. Se topic, like my, ons het een klomp gamers op die cellfoon en hier op die Luister FM. Kom, ons kyk wat sê die ene so van my. Liesel sê, ek speel eerder games as om op TikTok of YouTube te sit. Ek speel Fishdom en Candy Crush, wanneer ek nou verveeld is, sê sy. Dankie, Liesel. Middag, Michael hier, ek speel Hollywood. Ek denk die high talents games, my hunting sniper, ja, beslis. Genie die Wordle speelikie, sê Sean, ja, sy gewilde ene daar, nie. Gordon sê Criminal Case. Ek speel Blockpast, sê Beulah. Dit is my gunsteling, dit is Mia, wat het sê, sorry, Mia Ferreira sê so. Middag, ek speel een game, ja, ek speel Midas Merge, en is op level 37. En die kinders gee my min kans om te speel, sê André. Marita sê, middag, ja, ek speel elke aand Lily's Garden. Ek is al op level of stage 10,900. jene. Kom ons kyk wat sê die ene so vir my. Hallo Big Nick, lekker program. Ek speel soms online games op my phone. As een reel verveel dit my, wat my regtig irriteer is, as mense of vriende saam voor die TV sit en WhatsApp en Facebook met die phone op full blast. Oh, kan nie, ek kan nie. Hoogs irriteer en ek maak een punt daarvan op my phone. Op silent is dit precies. Of druk aan die dinge in jou oore in. Even in die ochtend kan die mense nie eens in vrede hulle pap eet nie. Van die phone beheer hulle of die pad eet nie. Ek het lang gelede dat ek Farmville gespeel. Ek is verbaas aan dat die ding is nog rond. Farmville. Want hy het mis nog games op Facebook kon speel. Jong. Mari sê, Heineke, ek speel Vita Mahjong. Ja, dis wat my ma speel, die ding. Eindelijk maar een klomp van julle wat hom speel. Margriet sê, ek hou van Sudoku. Ek speel op die tablet. Jy kan kies of jy makkelijk of moeiliker wil gaan. Ek hou van iets uitdagend en ek geniet die cijfers. Dat hou die brein lekker wakker. John sê, Rush Royale. En liefde aan my vrou, Johanita. Altas sê, ek speel verskillende Sudoku games. Een is baie ingewikkeld en speel ek teen ander werelddele. En ek bly in die top 10. Oh, kyk nou vir my. Fancy, nee, fancy. Niels Meiding Brit sê, Heinik, ek wou vroeger WhatsApp, maar ek was bezig om een game te speel. Hier goed kan jy bezig hou. Kijk, die gevaarlikste ding wat jy kan doen is om iPhone van jou met jou games op te vat saam toilet toe. Nicolien sê, hallo Nick, ek speel Hidden Objects, Traffic Buster en Vita Mahjong. Nog een Vita. Alta Weke sê, middag Nick, ja, ek speel Vita en Word Search. Groete van een Jeffrey's Pie. Ons kyk nog boodskappe om die draai. Is nog so paar wat hier le. Jou kiekie kyk, le ek nog om die draai. Is Big Nick saam met jou. Jou be Big Nick draai. So lekker om saam met jou te gesels. Ons is nou weer terug. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars' online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webteiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boog geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

twijfelen, de dromen staan je voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoek.

0: Johannes Kerkhorrel, what a legend is net jy, Fransje van Kouk voor daai ene, en hy sing Toe Vind Ek Jou saam met Karen Zoy. Dis al vir jaarsdag vandag, denk ek, nee. En dan Bon Voyage is die Hebels en Frida van den Heer. Ek sê vir jou tot ziens, die Albert Spurs, al twee, albei is hier vanavond. Dit het net hier voorbij geloop, so jy lekker maandag lekker te saam met die Bruce. Bly ingeschakel op jou lekker luisterstasie. Ons gaan wel krak het, en speel ek uit met een nommerkie van ou Isis. Tot morgen. Tot ziens, en dan krijg je ons weer.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

sy slaan haar armpies om my heen en sê ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

kamer binnen gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet. Oeh, Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.